0: Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeg geboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dit 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet toch afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones. En ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
4: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
3: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Is het niet een beetje vroeg voor een margarita? Zo'n alcoholisch drankje, ochtends om 7 uur? Ik denk het wel. Het was gelukkig maar een muzikale margarita van Massara. Nee, doet u ons maar een kopje koffie, hoor.
1: Chris van Opstal.
0: Pas op, naar de koffiezet gaan. Niets houdt mij tegen, hè. Geen

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

3 Degrees, Giving Up, Giving In, 1978. Ja, de disco van weleer. Zo worden de platen niet meer gemaakt, hoor ik u zeggen. En weet u, u heeft nog gelijk ook. Zo worden ze niet meer gemaakt, die plaatjes. Hé, mag ik je mee terugnemen naar 1986? Een eenmalig hitje was het voor de groep The Outfield. We dachten allemaal, die mannen die zijn gelanceerd, die gaan de ene hit na de andere maken. Maar nee. Het bleef bij dat ene plaatje en dat heet Your Love uit de top 10 van 1986. Lang geleden, hè? Geniet mee.

Zo simpel als een kusje. Een kusje hier en een kusje daar. Alhoewel, het is geen nieuwjaar, maar er mag gekust worden volgens Polanka. Daarvoor ook de middle of the road gehoord met Soleil Soleil. Ja, hopelijk krijgen we die vandaag ook nog even te zien. Je hoort straks meer om 8 uur in het nieuws en weer. Ondertussen, alle rust op de radio met Elton John. Origineel duurt dit plaatje bijna 6,5 minuut. We vonden dat iets te lang. We hebben daar een edit-versie van gemaakt, zoals het heet, een single-versie. Elton John and the Song for Guy.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bij Young League was dat Don't You Want Me Baby. Ja, ik wil best hoor. Ja, ja, ja, 1982 was het. Wat een tophit zeg. Daarvoor Sandy Coast, True Love, That's a Wonder, dat is waar. De liefde van je leven vinden vandaag de dag, het is niet makkelijk hè. Somebody.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.

Ja, pas op, ik weet niet of daar nog, of daar heel veel mensen nu nog steeds in geïnteresseerd zijn. I wanna be in America. Degenen die er zijn, die gaan er wel blijven, denk ik. En wat zegt u? Ja, er zijn nog slechtere landen dan dat natuurlijk. Dat begrijpen we ook wel. Maar ik heb toch het idee dat de greep van Trump een beetje minder wordt op het land. Hè? Het zit niet helemaal lekker, hoor. De nummer 1 in classics, name a song.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
4: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, dat moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
3: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
5: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Het is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
3: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
6: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
3: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden. Aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Two Hearts van Phil Collins. Zat dan niet in de film Buster, waarin Phil Collins zelf de hoofdrol vertolkte? Dat was die film over die beroemde treinrover, toch? Hè? Ja, ik dacht het wel. Dit was Two Hearts van Phil Collins, 1988. Goedemorgen allemaal, welkom vrienden. Dit is deel 2 van de ochtend.

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: Binnenstad, stad, stad, stad, stad. Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Ja, als je ooit eens op overlevingstocht moet of je hebt een uitdaging en je moet een madame meenemen, ik zou dan Gloria Gaynor kiezen, hè. Allee, als het nog zou kunnen, hè. I will survive, hè. Je gaat gegarandeerd overleven, hoor, met dat mens. Daarvoor Bruce Springsteen en Hungry Heart uit zijn album The River in 1980. En dit is John Lennon met Jealous Guy.

Ex-Beatle George Harrison, Got My Mind Set On You. Een soloplaat voor George Harrison in 1987. Ondertussen ook al een hele tijd overleden. George Harrison aan de gevolgen van keelkanker, als ik mij niet vergis. Daarvoor The Searchers met Needles and Pins uit de 60s. En dit is de Nederlandse groep T-Set. Yeah.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, dan mag ze met haar familienaam wel Klein heten, maar ze is groot in talent. Danny Klein heeft een grote stem. Heading for a Fall, Vaya con Dios. En Steelers Wheel was er ook met Lead Again. Dit is Demerstad. Goedemorgen. Benny Nijman, een echte Maastrichtenaar die ook veel te vroeg overleden is aan de gevolgen van longkanker. Dit is onze Benny met Ik weet niet.

dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
0: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Samen met Main Street, een van zijn allermooiste platen. Bob Seger was dat, je hoorde Against the Wind. We nemen je mee naar 9 uur met Alain Chamfort. Hij zong over Madonna, Madonna. En hij kon toen nog niet weten dat er een pop-icoon zou verrijzen een paar jaar later die Madonna heette. Dus het moet een andere Madonna zijn geweest. Madonna.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
4: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren. En de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt. En dat je zo eerste wordt.
3: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
5: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kansen gekregen, we hebben veel gescoord. Maar nu begint een tweede toernooi. Groepsronde is gedaan, is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
3: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
6: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten tot ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
7: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
8: België op top.
7: On top.
8: We gaan het WK winnen. België op top, kom aan! Hey.
3: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
9: En wat nu?

0: Airport and the Motors in 1978. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom, beste vrienden. Fijn dat je hier bent. Je zit bij Dimmerstad en je zit in deel 3 van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Dit is de Golden Earring met Dang Dang Diki Diki Dang. We gaan terug naar 1968. Waren ze toen nog niet de Golden Earring?

0: van resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

For a Way to Surrender, John Anderson, die we kennen van John Evangelis natuurlijk, hè, van I'll Find My Way Home. En ja, deze Surrender was een hit in 82. Rob de Nijs was er ook met die onvergetelijke Zet een kaars voor je raam vannacht. Ja, als je dat doet, niet te dicht bij het gordijn alstublieft, want het moet natuurlijk ook niet in de fik vliegen. Sheena Easton, For Your Eyes Only, uit die James Bond film 1981. Oei.

0: gingen even naar het Eurovisie Songfestival 1983 voor Zweden. Het was Carola, Love Isn't Love.
1: De nummer 1 in classics,
0: een mooi meisje trouwens hoor, die Carola. Ja, ik wil.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Eugene, David Bowie, gebeurtere tijden, 1984. Dit is Radio Demerstad met Stevie Wonder. Toen we in de tijd, ja, we hadden nog geen internet, we konden niet facetimen. Ging allemaal niet bellen naar uw lief, dat kon jij doen, ja. I just called to say I love you. No.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

And in the passion of the spring, there he was, the baby. Zomaar, hè? Uit het niets, hè? En hij had er nogthans alles aan gedaan om het te voorkomen, hè? Maar ja, toch ergens een lekkage blijkbaar, de baby van de Hallies in de 72. Hey, vrienden, we gaan naar 10 uur naar het nieuws. Naar Jan, die is er met graffiti zometeen. Ik heb hier nog Alison Moyet en If Is This Love. Het zou kunnen, ik weet het niet. Zoek het maar even uit. Hey, fijne zaterdag.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
4: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interview ging het er ook over. Die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
3: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. De bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
3: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm, met kans op onweer. Maxima tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De sfeer zat er altijd meteen in, dankzij de mannen van de Village People. Dit was hun tweede hit op rij na de YMCA in de Navy. En zo begonnen we aan een nieuwe graffiti-aflevering. Het is nog altijd bijzonder warm. We gaan nog vlotjes boven de 35 graden. Misschien zit er wel een onweer in. Dat is nog even koffiedik kijken. Wij zorgen voor een overzichtje van de activiteiten voor deze 27 juni hier bij Radio Demerstad. En dat dankzij de medewerking van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: Want Frits is altijd op post, hè, voor de samenstelling en de redactie van dit programma. En voor we toe zijn aan die activiteiten, wat rock'n'roll van Eddie Kapp

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodie-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Tong doet nog altijd meer dan haar beste. Shine Shine, een solo-productie van Barry Gibb van de Bee Gees. En daarvoor hadden we The Bug van Mark Knopfler en de Dire Straits. Er zijn nog altijd Sint-Pietersfeesten aan het Wolfcafé in Langdorp met kermisattracties. En vanmiddag tussen 1 en 5 is er de familienamiddag met kinderanimatie en volksspelen. Er zijn ook optredens gepland van Lieveke en Johan Veugelers. En op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt kan je tot 1 uur vanmiddag nog altijd een bezoek brengen aan de antieke brokante en curiosa-markt. De toegang is gratis. En dan nu naar de Beach Boys, want een van de leden, Bruce Johnston, die wordt vandaag 84. Dit is Then I Kissed Her.

Vijf jaar geleden was het een van de vele successen van de Queen of Pop, Madonna, met de Borderline. En de fans die kijken al uit naar volgende vrijdag, want dan komt dat nieuwe album van Madonna uit, The Confessions 2. En daarvoor hadden we ook Everyone's a Winner, een nummer van Hot Chocolate. Sinds 10 uur vindt op de campus Ursula in Herk de Stad een jobbeurs plaats. De scholengemeenschap legt een werfreserve aan voor onder meer leerkrachten, ondersteunend personeel, dataspecialisten. Meer info op de Facebookpagina van de Sint-Martinusscholen van Herk de Stad. En normaal gezien zou er vandaag Bekkevoort Loopt plaatsvinden, maar het looponderdeel is volledig geschrapt door de hoge temperaturen. Wat wel overblijft is het darts-toernooi, dat begint om 12:30 aan de terreinen.

van VC Bekkevoort. En om 9 uur of 9:15 om precies te zijn, wordt alles afgerond met een optreden van VC De Gies. Meer info op de website van de gemeente Bekkevoort. En nu naar onze noorderburen, de band Zen. En de frontman John Brands, die wordt vandaag 80. En hier is Zen nog eens met dat nummer uit de musical Hair.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een productie van zijn purperen eminentie Prince. Dat was Sheila E. en The Bell of St. Mark. En daarvoor het instrumentale Equinox 5 van de Franse synthesizer-specialist Jean-Michel Jarre. Om 8 uur vanavond kan je van op de Grote Markt met de Nachtwachter opstappen in het middeleeuwse diest. Deelname €3, gratis voor kinderen tot 12 jaar. En de oefenwedstrijd die normaal gezien gepland was om 6 uur vanavond tussen Sporting Hasselt en Anderlecht, die is geannuleerd. Dus geen Sporting Hasselt-Anderlecht vanavond die normaal om 6 uur zou gespeeld worden. En nu naar eentje van eigen bodem. De man wordt 52 vandaag. Hier is Wim Soetaar.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498 31 37 19. Tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Een discotheekhit uit de 70s ain't gonna bump no more, no big fat woman van Joe Tex. Dit weekend vindt in Lummen zomerkriebels plaats. En vanmiddag tussen 12 en 4 is daar een kleine braderie. Daar gaan kinderen allerlei leuke spulletjes te koop aanbieden. Maar door de hoge temperaturen vindt die braderie niet op het gemeenteplein plaats, maar wel in de kerk, gelegen in de Kerkstraat. Daar is het ongetwijfeld wat koeler. Dus de kleine braderie in de kerk, in de Kerkstraat van Lummen, ter gelegenheid van de zomerkriebels. Zometeen de nieuwsredactie met een update. Maar voor het zover is, heb ik nog even een productie van Michel Berger voor zijn toenmalige echtgenote France Gall. We gaan terug naar het begin van de jaren 80 met Tout pour la musique. Tot zo voor deel 2 van Graffiti.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia. Vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
4: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
3: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
5: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
3: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maximaal tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maximaal tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.

0: waarbij Paul Weller debuteerde begin jaren 80. Dat was de punkgroep The Jam en A Town Called Malice. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti op deze 27 juni. We zetten de activiteiten nog op een rij in de Demerstad en omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti
0: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demerstad.
0: En dit is nog een leuke tip voor de kinderen. Tot 6 uur organiseert Raak Schoonderbuke op het speelterrein Schunnebroek in de Houwaardstraat een springkastelenfestival, waar kinderen zich ook kunnen uitleven in glijbanen en hindernisbanen. Tickets kan je bestellen via Facebook. Voor een dagticket betaal je €10. Wil je er ook morgen bij zijn, dan betaal je voor het hele weekend €15. Begeleiders boven 18 jaar mogen gratis binnen. En dit is Christophe.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

De leuke meezinger, Ich bin wie du van Marianne Rosenberg uit Duitsland. En daarvoor hadden we If I Had Words, een nummer van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En Yvonne, dat is de zus van Patricia Pai. Dit weekend vindt op de Citadel van Diest het bierfestival Hopfil plaats. Je kan er meer dan 130 ambachtelijke bieren proeven, een hapje eten, genieten van live muziek en deelnemen aan een sessie bieryoga. En ook daar zijn een aantal maatregelen genomen tegen de hoge temperaturen. Er zijn verfrissende vernevelaars, sproeiers en verkoelingspunten. Er zijn ook extra grote tenten en 50 parasols op het terrein, die samen goed zijn voor meer dan 800 zitplaatsen in de schaduw. En er is ook gratis drinkwater aan het spoelstation bij het hoofdkwartier. Zorg dat je dus regelmatig drinkt bij deze temperaturen. En we hebben ook zonnige muziek natuurlijk. Hè. Dit is Lou Bega.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

En dat was er eentje voor alle jarigen van vandaag. La Felicidad van Dino Garcia. En daarvoor Blue Monday van New Order. En dat was natuurlijk een echte cultsong, hè, want die werd alleen maar op Maxi uitgebracht in 1983. Niet zo handig voor de presentatoren van de hitlijsten toen. Vandaag ontrafel je in het gasthuis in Aarschot het mysterie achter Ubuntu.

toe. Vandaag begint de theatervoorstelling om 16 uur en je kan er ook morgen nog terecht voor twee opvoeringen om 13 uur en 17:30. De inkom voor de voorstellingen die bedraagt trouwens 15 euro. En nu naar Amerika, naar de band Sixpence None the Richer. En zangeres Lee Nash, die wordt vandaag 50. Dit was een leuk radionummer in de jaren 90. Kiss Me.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Je hoort nog eens wat.
7: Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.

Ik hoop dat het intussen al wat beter gaat met Lionel Richie, want hij is onwel geworden tijdens een concert en dat heeft hij moeten onderbreken. Nadien heeft hij ook nog 2 andere concerten geannuleerd en hopelijk kan hij binnenkort weer optreden. Running with the Night was een van zijn vele hits. Je hoorde Lionel Richie. En daarvoor uit Frankrijk, Love Me Baby van Sheila and the Black Devotion. In Sint-Truiden is het braderie dit weekend en de kinderen kunnen zich daar uitleven in springkastelen. Morgen is daar een autoshow en op maandag een avondmarkt tussen 14 en 21 uur. Leuk om eens een kijkje te nemen daar in Sint-Truiden. En nu een leuke zomerse song uit 1990 van de Zoekmachine.

Misschien heeft u naar het voetbal gekeken en bent u toch nog even gaan slapen. Maar nu is het bijna middag, dan is het hoog tijd om eruit te komen. Wake Up Little Susie van de Everly Brothers en My Melody of Love kwam van Bobby Vinton. Dit was het voor deze zaterdag editie van Graffiti. Dank je Frits voor de samenstelling en de presentatie. En wij zijn er morgen om 10 uur opnieuw. Zometeen een nieuwe flashback top 30 en Herman de Graaf gaat 55 jaar terug in de tijd naar 1971. Wordt ongetwijfeld weer de moeite. En ik heb nu nog een nummer van de Everly Brothers die je net hoorde.

0: Dat is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
4: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
3: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
5: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
3: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een drone-aanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien. Bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemiddag en welkom in de Flashback Top 30. Met ook vandaag weer een defilé van hits. En die puren we deze week uit de lijst van 26 juni 1971. Het was de tijd dat het verbod op vrouwenvoetbal pas was opgeheven. Radio Veronica, concurrent Noordzee, het zwijgen wilde opleggen met een bomaanslag. En iedere zondagmorgen de duivenberichten op BRT1 begonnen met ik zie zo germ een duivenkot van Bobby aanschoepen. Bij ons worden vanmiddag geen duiven gelost, maar wel de 30 grootste hits die 55 jaar geleden in onze top 30 stonden. Zoals deze van John Congos, die nieuw binnenkomt op 30 met He's Gonna Step On You Again. Hey.

Dit nummer van de Zuid-Afrikaan John Kongos staat vermeld in het Guinness Book of Records als het eerste nummer ooit dat gebruik maakte van een sample. En dan bedoelen ze die repetitieve Afrikaanse drums die hij op voorhand op band opgenomen had en die ze tijdens de opname steeds weer lieten terugkeren. Dat was He's Gonna Step On You Again, waarmee John Kongos als eerste van 6 nieuwkomers binnenkwam op 30. En dit is meteen de volgende op 29 van Engelbert Humperdinck, And You're the Window of My World.

0: Dit was oorspronkelijk de B-zijde van Another Time, Another Place, dat in sommige landen een grote hit was. Maar bij ons koos men voor You're the Window of My World van Engelbert Humperdinck, die al jaren ereburger is van zijn thuisstad Leicester en daar zelfs zijn eigen ster heeft op de Leicester Walk of Fame. Vandaag kwam hij bij ons binnen op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 2 juni winnen de Nederlanders van het Amsterdamse Ajax de Europa Cup voor landskampioenen door met 2-0 te winnen van het Griekse Panathinaikos. De doelpunten waren van respectievelijk Dirk van Dijk en Arie Haan. Maar de man van de match was toch Johan Cruijff, die even later wordt uitgeroepen tot beste voetballer van Europa. Op 4 juni wordt de Nederlandse politicus Jozef Luns de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO als opvolger van de Italiaan Manlio Brosio. En op 5 juni verpulvert de Amerikaanse band Grand Funk Railroad, bij ons bekend van de hit Some Kind of Wonderful, een oud record van de Beatles door binnen de 72 uur 55.000 tickets te verkopen voor hun optreden in New York één maand later. Door nu met nummer 28 van een van de eerste Vlaamse folk- en country-bands uit de buurt van het Vlaams-Brabantse Diegem. Met onder meer Erik van Nijgen en nog een aantal leden die in de toekomst belangrijk zullen worden in de Vlaamse muziekwereld. Samen zijn zij Pendulum en scoren een hit met dit fraaie country-achtige It's a Beautiful Day. It's

Een paar maanden eerder hadden we voor het eerst kennis gemaakt met The Sweet, dankzij hun hit Funny Funny. En dit was de tweede in de lange rij die nog zou volgen. Met Coco kwamen ze nieuw binnen op 27. Overigens is van de vier groepsleden er nog maar eentje in leven. En dat is gitarist Andy Scott, die in 2024 met Full Circle nog een nieuw album uitbracht. En dan zoeken we het nu weer dichter bij huis met Rita De Neve en haar grootste hit, die een cover was van Giramondo van de Italiaanse zanger Nicola Di Bari. En vertaald werd door Nico Gomez, de vader van Remo van het Groenewoud, in de allereerste keer. Rita

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Gie Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Pendulum, die we zo even hoorden op 28, was ook dit een Belgische parel die eind jaren 60 was beginnen schitteren aan het Belgische hitfirmament. Ze kwamen uit het Gentse en noemden zichzelf de New Inspiration, die met Rainbow I Love You een jaar eerder zelfs een hit hadden in Nederland. Wij hoorden de opvolger Judy Please, dat bij ons vlotjes de top 10 haalde, maar nu na 11 weken zakte van 14 naar 25. En zo net hoorde je de bel voor Johnny Rivers, met wie we op cruise gaan. Hopelijk zonder een of ander vervelend virus aan boord. Hij staat deze week op 24. Oh.

0: Dat was Johnny Rivers, ook bekend van de hit met de heerlijke titel Rockin' Pneumonia en de Boogie Woogie Flu. Maar dit was een cover van het oeroude Sea Cruise van Huey Smith uit 1959. Johnny Rivers kwam er nieuw mee binnen op 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 6 juni eindigde Midi Libre, een meerdaagse wielerwedstrijd in het zuiden van Frankrijk, met een klinkende overwinning van Eddy Merckx. Tweede wordt Joop Zoetemelk. Maar de rest van de top 5 kleurt opnieuw Belgisch met André Dirks, Frans Verbeek en Lucien Van Impen. En nog op 6 juni wordt op de Amerikaanse televisiezender CBS de allerlaatste Ed Sullivan Show uitgezonden. In het 23-jarig bestaan van de talkshow traden artiesten op als Elvis Presley, Buddy Holly, The Doors en The Rolling Stones. Maar het bekendste optreden in deze Ed Sullivan Show was toch dat van de Beatles in 1964, waardoor de Beatlemania ook oversloeg naar de Verenigde Staten. 1971 was ook het jaar dat Wiltura tot ereburger van zijn geboortestad Veurne werd uitgeroepen. En bovendien zijn eerste en enige nummer 1 hit ooit in de BRT Top 30 scoorde. Al wist hij een paar jaar geleden zelf niet meer met welk nummer dat was. Wij gelukkig wel, want dat is Zonneschijn, waarmee hij hier na 14 weken zakt van 12 naar 23. Dit is Wiltura.

De titelsong van een van de laatste platen die Booker T en the MGs maakten voor het beroemde Stax label, waar ze het huisorkest waren voor onder andere Otis Redding, maar waar ze rond deze tijd in 71 wegens muzikale meningsverschillen de deur achter zich dicht trokken om voor zichzelf te beginnen. Toch scoorden ze voor Stax nog één keer met Melting Pot, waarmee Booker T en the MGs als zesde en hoogste nieuwe binnenkwamen op 22. En op 21 een oud Grieks volksliedje dat in 1965 voor het eerst werd opgenomen als Dirla Dada. En eerder al gecoverd werd door de Franse zangeres Dalida en onze eigen Marva. En ook in latere jaren dook het meermaals op. Onder meer in een dance- en après-ski-versie van Go Culture en DJ Ötzi. Maar in deze top 30 is het de Duitser Juan Bastos die er een hit mee heeft. En bij hem heet het Loop Dila.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In de 60s hadden de Hollies zichzelf redelijk legendarisch gemaakt met hits als Bus Stop, Sorry Suzanne en Stop, Stop, Stop. Maar ook in de jaren 70 zijn ze allesbehalve te stoppen en gaat hun verblijf in deze top 30 onverminderd voort. En een van de hits die daarvoor zorgde was Hey Willie, dat in deze lijst van 26 juni 1971 maar liefst 10 plaatsen steeg, van 30 naar 20. En ook dit stijgt, maar dan van 23 naar 19 en is van José Feliciano met Kissera.

0: In de zomer van 71 was dit de nummer 1 in de Vlaamse top 10. Maar dan in de versie van de Oost-Vlaming Ronnie Temmer. In onze lijst deden we het met die van de blinde Puerto-Ricaanse zanger José Feliciano. Die met Kissera 4 plaatsen steeg van 23 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Begin juni verschijnt er in Groot-Brittannië een rapport waaruit blijkt dat het land overspoeld wordt door een nieuwe geboortegolf. Deze stijging van het aantal geboortes zou het gevolg zijn van het feit dat veel vrouwen eind 69 en begin 1970 plots ophielden met het nemen van de pil. Dat deden ze nadat er alarmerende berichten verschenen waren over mogelijke schadelijke gevolgen bij het nemen van sommige anticonceptiepillen. En op 10 juni breken er in de Amerikaanse stad Denver in de staat Colorado zware rellen uit tijdens een optreden van de Britse rockband Jethro Tull, die op dat ogenblik een hit hebben met het inmiddels tijdloze Locomotive Breath. Zo'n 2000 fans zonder tickets proberen toch binnen te dringen en bekogelen de politie met stenen. Die reageert op haar beurt met traangas, terwijl Jethro Tull intussen onverstoord verder speelt. 1971 was ook het absolute topjaar voor Tony Christie. Met hits als Is This The Way To Amarillo, Las Vegas, Don't Go Down To Reno en deze, die na 2 weken top 30 doorstijgt van 26 naar 18. Dit is I Did What I Did For Maria.

Eind jaren 60, begin jaren 70 ontpopte Cat Stevens zich tot een absolute wereldster. Maar in 78 verbaasde hij de wereld door zijn roem en carrière als artiest vaarwel te zeggen, zich te bekeren tot de islam en zich te gaan wijden aan liefdadigheidswerk. Vanaf dan laat hij zich aanspreken als Yusuf Islam. Maar Tuesday's Dead kwam nog uit zijn Cat Stevens tijd en was de hit waarmee hij deze week bleef zitten op 17. En de man die één plaats hoger staat heet eigenlijk Arthur Ford en ambieerde in eerste instantie een bokscarrière, maar rolde al gauw de muziekwereld in als frontman van de Shakespeares, die we hier een paar weken geleden nog hoorden met hun grootste hit Summertime. Dit komt uit de solo-carrière van Gene Latour, waarmee hij deze week stijgt van 18 naar 16 en heet Catch My Soul.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
4: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
3: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
5: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
3: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
6: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
3: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.

Dat was alweer een stukje belpopgeschiedenis vanaf het originele vinyl. Dat kon je horen aan de kraakjes. Dit keer van The Pebbles, die in eerste instantie de Fredstones heten, omdat die naam verwees naar de Rolling Stones, naar Fred Flintstone van de Flintstones en Fred Beekman, alias Fred Becky, die een van de twee frontmannen was van de groep. Maar onder druk van hun manager werd het toch The Pebbles, al bleef die wel een beetje in dezelfde sfeer, want de dochter van Fred Flintstone heet inderdaad Pebbles. Met Down at Kiki stegen ze deze week van 16 naar 15. Goedemiddag en welkom terug voor deel 2 van de Flashback Top 30. En over de duivel gesproken, dit zijn de Stones op 14 met Brown Sugar. Oh.

0: Sticky Fingers van de Rolling Stones in de winkel met een echte ritssluiting als platenhoes. Een ontwerp van pop-art kunstenaar Andy Warhol, die intussen ook het bekende lippen-tong-logo van de band ontworpen had. Sticky Fingers zal bijna 10 miljoen keer over de toonbank gaan en wordt daardoor het op één na best verkochte Stones-album aller tijden. En de eerste single daaruit was Brown Sugar, waarmee ze deze week zakte van 6 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 12 juni komt er op het Italiaanse eiland Sicilië na bijna 2 maanden een eind aan een van de grootste uitbarstingen van de vulkaan de Etna. Die was op 5 april actief geworden en zorgde voor een lavastroom van zo'n 7,5 kilometer, waarbij op het nippertje kon vermeden worden dat sommige dorpjes bedolven werden. Op 14 juni opent in Londen, vlak bij het bekende Hyde Park, in een oude Rolls-Royce garage, het allereerste Hard Rock Café zijn deuren. Typisch aan dit café zijn de muren die aangekleed zijn met memorabilia als gitaren, gouden platen en outfits van artiesten. En op 18 juni wordt de Ronde van Zwitserland gewonnen door onze landgenoot Georges Pintens. Roger de Vlaming wordt

De Vlaamse zanger Joe Harris, die al sinds de 60s aan de weg timmerde, was dankzij zijn verschijning in de liedjeswedstrijd Canzonissima van 1971 definitief doorgebroken. En scoort in maart van dat jaar zijn eerste grote hit met Eerst zien en daarna geloven. Een vertaling van Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road. En ook de opvolger Swabadabba Ding Ding doet het goed, zodanig zelfs dat het deze week de snelste stijger was. Joe Harris ging ermee van 27 naar 13. En dit is 12 van de Mardi Gras en Too Busy Thinking About My Baby.

Origineel was dit een Motown-klassieker van de Temptations uit 66. Maar hier gecoverd door de New Yorkers van de Mardi Gras, die dankzij Too Busy Thinking About My Baby hun 5 Minutes of Fame beleefden. En deze week 1 bescheiden plaatsje stegen van 13 naar 12. En net voor we de top 10 aanvatten, is er nog de Franse zanger Michel Delpech, die op weg is naar 7 weken nummer 1 en bijgevolg verantwoordelijk is voor de grootste hit van gans 1971. En opmerkelijk is dat dat alleen in ons land gebeurde, want in zijn eigen Frankrijk werd het zelfs niet eens op single uitgebracht. Maar bij ons dus het geluid van de zomer van 1971.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
3: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Volg ons op Facebook.
5: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij De Kessel.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
6: I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering,

daarna Israelites van Desmond Dekker uit 68. Dat waren Dave Barker en Ansel Collins, die na Double Barrel nog een paar opvolgers uit hun mouw wisten te schudden. Maar die wou niemand horen, laat staan kopen. En dus was het gauw einde verhaal voor het duo Dave en Ansel Collins, waarna ze opnieuw in alle anonimiteit sessiewerk gingen doen voor onder andere Jimmy Cliff. Hier stegen ze met Double Barrel van 19 naar 10. En dit was in de jaren 70 de bekendste Surinaamse artiest in Nederland. Toen nog met zijn begeleidingsband The Twinkle Stars. Dit is

0: Vierdaagse van Nijmegen. Met A Soldier's Prayer steeg hij op 26 juni 1971 van 10 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 20 juni is er in de grote prijs Formule 1 in het Nederlandse Zandvoort een Belgische overwinning, dankzij een mooie prestatie van Jackie X. Op 25 juni opent onze minister voor Gezin en Huisvesting, de socialist Gustaaf Breyne, in Moeskroen een zogenaamd kijkdorp. Het publiek kan er een 20-tal verschillende types woningen bekijken, met de bedoeling om het woningbezit in België te stimuleren. En op 26 juni, de dag dat deze Flashback Top 30 werd uitgezonden, gaat in het Franse Mulhouse de 58e ronde van Frankrijk van start. En die zal op 18 juli gewonnen worden door Eddy Merckx, gevolgd door Joop Zoetemelk, Lucien van Impe, Bernard Thévenin en Joachim Agostino. In 1971 had zeezender Veronica er met Radio Noordzee een concurrent bijgekregen. En om Veronica te treiteren hadden ze daar als tegenhanger van hun alarmschijf de treiterschijf in het leven geroepen. En een van de eerste die ze kozen was I Am, I Said van Neil Diamond. Het nummer waar hij naar eigen zeggen het langst op gezocht heeft. Maar het resultaat mocht er zijn en werd een grote hit die deze week wel zakt van 2 naar 8. Dit is Neil Diamond.
2: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

De Amerikaanse zanger Lobo, niet te verwarren met de Nederlandse Lobo van de Caribbean Disco Show, had twee hits bij ons. De ene was I'd Love You To Want Me en de andere hoorden we net op 7 en heette Me and You and a Dog Named Boo. Hij steeg er deze week 2 plaatsen mee. En 1 plaats hoger op 6 een Vlaamse zanger die in die tijd makkelijk herkenbaar was aan zijn traditionele zwarte bril met dikke randen die hij pas in het 10 om te zien tijdperk inruilde voor contactlenzen. En dan weet de doorgewinterde showbiz-kenner dat we het hier hebben over Paul Severs met een lied dat als decor het Rode Plein in Moskou heeft waar ze toen nog niet moesten vrezen voor Oekraïense drones.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Hou hem vast, Demonstad.
2: Flashback top 30.

Oorspronkelijk werd dit nummer in Italië gebruikt als begeleidend muziekje bij een reclamespot voor de nieuwe Fiat 127. Vandaar dat Middle of the Road er daar voor het eerst mee in de hitparade geraakte, waarna de rest van Europa volgde en er ook verschillende covers van verschenen. En eentje daarvan komen we zometeen nog tegen in de top 3. Maar dit was de originele Tweedledee Tweedledum, waarmee Middle of the Road bleef zitten op 5. En op 4 een liedje dat ons doet terugdenken aan een spelletje uit onze Giro-tijd, waarbij we in een cirkel gezeten elkaar een hand moesten geven en op gezette tijdstippen moesten knijpen in die van onze buurman, terwijl de persoon in het midden dat dan moest proberen te detecteren. Dit is Put Your Hand in the Hand van

0: en Murray. Maar bij Radio Veronica werd vooral de versie van Himalaya veel gedraaid met frontvrouw Patricia Pai. Logisch ook, want La Pai had intussen een indrukwekkende hoop jingles voor dat station ingezongen. Voor hen werd het helaas geen hit, in tegenstelling tot deze van de Canadese band Ocean, die met Put Your Hand in the Hand 7 plaatsen stegen van 11 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 26 juni beslist de regering Gaston Eyskes en meer bepaald minister van Verkeerswezen Bertrand dat ondanks de vele protesten van de afgelopen weken vanaf 1 juli de maximumsnelheid voor alle wegen, behalve de autostrades, 90 km per uur wordt. Met deze maatregel hoopt de regering het aantal verkeersslachtoffers te kunnen verminderen. En op 29 juni komt er een dramatisch einde aan de ruimtevlucht van de Russische ruimtecapsule de Soyuz 11. De drie aanwezige cosmonauten komen door een defect ventiel, alle drie door verstikking om het leven bij hun terugkeer naar aarde. Ze droegen namelijk geen beschermende ruimtepakken omdat daar simpelweg geen plaats voor was in hun krap bemeten capsule.

Als je de voorbije minuten goed opgelet hebt, dan herken je hier natuurlijk meteen Tweedledee Tweedledum van Middle of the Road. En het was de Franse zangeres Sheila die er voor deze versie zelfs de drie koningen bij haalde. Maar Les Rois Mages bewogen niet zo heel erg veel en bleven deze week rustig zitten op 3. Aan de top is er echter meer beweging, want de nummer 1 van vorige week zakt deze week naar 2 en is van Georgie Fame en Ellen Price.

0: Dat waren twee artiesten die al flink gepokt en gemazeld waren in de muziek. De ene is Georgie Fame, die zijn achternaam al heel wat eer aandeed door hits te scoren in de 60s. En Ellen Price kennen we dan weer als groepslid van The Animals en zijn eigen band The Ellen Price Set. Samen waren ze in de lente van 71 niet van de radio weg te branden met Rosetta, dat de voorbije twee weken op 1 stond, maar nu plaats moet maken voor een nieuwe primus. En die komt er zo meteen aan na het overzicht. Met op 10 Dave en Ansel Collins en Double Barrel. 9 Oscar Harris en A Soldier's Prayer. 8 I Am I Said van Neil Diamond. 7 Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. 6 Paul Severs met Irina. 5 Middle of the Road met Tweedledee, Tweedledum. 4 Ocean, Put Your Hand in the Hand. 3 Sheila, Le Roi Mage. En op 2 Georgie Fame en Ellen Price. En op 1 een man die zijn bekendste nummer liet inzingen door Peter Maffay, want hij was immers ook de auteur van diens monsterhit Do. Maar dit keer staat hij zelf helemaal bovenaan op
1: nummer 1.
0: Bij ons zusterstation Fiesta hoor je af en toe nog wel eens een meisje voor altijd van John Spencer voorbij komen. En dat is bijna een letterlijke vertaling van Ein Mädchen für immer van Peter Orloff. En het is hij die er op 26 juni 1971 met de hoofdprijs vandoor gaat. Want hij stijgt van 4 naar 1. En zo is het voor ons nu tijd voor een siesta. En daar hebben we gelukkig Jan de Groot voor. Tot volgende.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
4: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
3: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentaks. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentaks is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.

0: Het is zaterdagmiddag, het is net 2 uur voorbij. De Flashback Top 30 zit er weer op, met dank aan Herman de Graaf. En buiten is het vandaag ook weer zo snikheet. En misschien is het wel een dag dat het jou allemaal niet zo meezit. Onthoud dan één ding. Love will save the day. Dat waren wijze woorden van Whitney Houston.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En daarmee is deze siesta mooi geopend, vind ik. We zijn er weer tot 4 uur. Welkom allemaal, een hele goede middag. Dit komt van de Two Man Sound, Charlie Brown.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Tot zover Bananarama, nummer uit 1983, Cruel Summer. En dat betekent zoveel als genadeloze zomer. Het zou zowaar ook over die van 2026 kunnen gaan. Jan de Groot. En dan zijn we toe aan de feiten van de dag. En hou je vast, want we gaan het nog even over het weer hebben. Op 27 juni 1947, toen werd in Haag de temperatuur van 38,7 graden gemeten. Dat maakte 27 juni 1947 een van de allerheetste dagen ooit geregistreerd in België in de maand juni. Ja, daar horen we de laatste tijd weinig van. Maar is dan wat we deze week hebben meegemaakt echt zo uitzonderlijk? Ik weet het niet. Op 27 juni 1993 dan bestoken de Verenigde Staten Bagdad met kruisraketten. Dat gebeurde als wraak voor een poging in april om oud-president Bush te vermoorden. En op 27 juni 1991 begint in Joegoslavië de burgeroorlog. Door de Serviërs gedomineerde federale leger marcheert Slovenië en Kroatië binnen. Die deelstaten hadden kort daarvoor hun onafhankelijkheid uitgeroepen. En in 1980, op 27 juni, ontploft een Italiaanse DC-9 met 81 inzittenden aan boord. En dat gebeurde boven de Tyreense Zee. 17 jaar later blijkt de oorzaak een NAVO-raket te zijn die bedoeld was voor een Libische spionagestraaljager. En nu, na 1966, met de muziek althans. Dit is de Bobby Fuller 4 en I Fought the Law.

The Rooks Family, een plaat uit 1969. Get yourself a ticket. En daarvoor I Can Tina Turner met Proud Mary. Ja, het weerbericht. Het wordt ook weer snikheet vandaag. Temperaturen tot mogelijk 39 graden. En ja, er komt stilaan meer en meer kans op onweer. Die onweders kunnen hevig zijn, vergezeld zijn van rukwinden en hagelbuien. Ook vannacht blijft het onweren. Morgen begint het droog. Het wordt dan ook zonnig. Maar in de loop van de namiddag ook weer kans op onweer. Het wordt morgen nog altijd 33 graden. En dan maandag 27 graden. Ook dinsdag 27 graden. En op woensdag 26 graden. Er is dan wel elke dag ook kans op onweer. En dan gaan we ook weer een beetje klagen. Waarschijnlijk het zal nooit goed zijn. Dat is nu eenmaal the human nature. En dat is ook de titel van de volgende plaat. Hier is Michael Jackson.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Een nummer wat voor de Pointer Sisters in het Verenigd Koninkrijk hun grootste hit ooit zou worden. Dat was Automatic. Het kwam uit 1984. Daarvoor draaiden we Juan Pardels en No Me Hables. Jan de Groot, Radio Demonstraat. En omstreeks zowat kwart voor kijken we altijd naar de activiteiten die georganiseerd worden in de regio. En aanstaande zondag, dan is het al 5 juli, dan nodigt Helios je uit aan het moment in Averbode voor een zonnekijkdag. Je krijgt daar telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, inclusief de zonnevlekken en de zonnevlammen. De deelname is helemaal gratis aanstaande zondag dus, van 1 tot 5.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: En met nu Godly and Cream uit 1981, Under Your Thumb.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

De Rolling Stones, uiteraard. Met I Can't Get No Satisfaction, hit van hen uit 1965. En als u dat ook zegt, I Can't Get No Satisfaction, dan sluit je lekker bij mij aan. Ik heb ook dat gevoel, dus we blijven nog een uurtje. Zometeen na een update van het nieuws om 3 uur, Siesta deel 2. Nu nog de Mavericks, I'm Back in Your Arms Again.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
4: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden. En dan kan je ervan genieten.
3: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Buienbroek in Loch-Christie en de Gavers in Geraasbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakt begin deze maand, hebben al 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.

0: Het mysterie is opgelost. Dit is de reden waarom het zo warm, nee, zeg maar, zo heet was de afgelopen dagen. Love is in the air. Nu hebben we het gevonden. Dat was John Paul Young. Een disco-hit van hem uit 1977. En dat allemaal zo net na 3 uur hier bij Radio Demerstad. Welkom terug in Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Blijf erbij, want straks hebben we ook nog een apart nieuwsbericht. We gaan ook even koffiepauze houden straks, maar dat is allemaal voor later in dit uur. Nu muziek van Prince en Diamonds and Pearls.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: Dat waren de Traveling Wilburys en The End of the Line. En de videoclip die werd opgenomen in Los Angeles, daar was geen Roy Orbison in te zien. Die werd opgenomen in 1989, kort na het overlijden van Roy Orbison in 1988.
1: Amai, amai.

Ja, amai, amai. Het bezoek van NAVO-baas Mark Rutte aan de Amerikaanse president Donald Trump zorgt alweer voor beroering. Trump praatte onder meer over de prachtige vrouw van Rutte, maar de Nederlandse oud-premier heeft helemaal geen vrouw. Hij is een levenslange vrijgezel. Trump deed deze uitspraken tijdens een persmoment in het Oval Office. De president haalde ook opnieuw uit naar zijn bondgenoten binnen de NAVO, al had de president wel nog lovende woorden voor Rutte. Hij zei namelijk, als er iemand anders in de positie van secretaris-generaal had gezeten, dan had deze vergadering zelfs niet plaatsgevonden. Ja, waarvan alweer nota.

Helemaal tot het gaatje, zo zeggen wij dat dan. Tim Finn, die de groep Crowded House verliet in het najaar van 1988... en het jaar daarop al deze solo-hit scoorde, dat was Through the Years. En daarvoor André Hazes met Ik Meen Het. En ik meen het ook als ik zeg dat het koffiepauze is bij Radio Demerstad. Doet u allemaal lekker mee, koffie staat klaar. En een frisdrankje heb ik ook gezien. Dat is misschien beter bij deze huidige temperaturen. U ziet maar wat u doet. We hebben 3 platen lang de tijd, dus dat moet voldoende zijn. We beginnen met Mike and the Mechanics.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Embarrassment, iets wat zoveel betekent als een beetje schaamte, verlegenheid of gêne, zo van die dingen. Maar dat hoeven deze mannen toch helemaal niet te hebben. Dat was Madness. En daarvoor The Brotherhood of Man en Come On and Kiss Me Baby.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Op deze zaterdag de 27e juni, als je nu inschakelt, ook welkom allemaal natuurlijk. Dit is Louis Neefs, iets voor morgen vroeg.
2: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Wie

0: door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
0: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Valasse, zomerse muziek uit 1978, dat was José Elas Reyes. En daarvoor draaiden we BZN met Just an Illusion. En ik ben ook weer een illusierijker, want ja, siesta voor vandaag is weer afgelopen. Het wordt zo meteen 4 uur, daarna is er Zwartwerk met Guy de Zwart. Blijf dus zeker luisteren bij Demerstad. Wij zijn er morgen weer om 2 uur en we sluiten vandaag af met Anne-Marie David en straks Pussycat. MUZIEK

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
4: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
3: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.

0: Breek me de bek niet open, moet hij gedacht hebben. Curtis Blow, hij repte zich de jaren 80 binnen met The Breaks, een nummer dat overliep van de woordspelingen met het woord break.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Ja, dat moet deugd gedaan hebben, die siesta van daarnet met Jan de Groot tussen 2 en 4. Vooral voor diegenen die vanochtend vroeg zijn opgestaan om naar de Rode Duivels te kijken. Het is zaterdag namiddag, dit is Zwartwerk, jouw 4 uur break op Demerzeld. En we gaan vandaag geen warmterecords meer breken, denk ik, maar wel een lans voor fantastische classic hits. En niemand gaat ons tegenhouden. Ain't nothing gonna break my stride.
2: Last night.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Liverpool was in de jaren 60 de bakermat voor de Mercy Beat en in de jaren 70 bracht de stad mooie soulmuziek voort met de band The Real Thing. Je hoorde hun grote klassieker You To Me Are Everything.

0: pakkende liefdesliedjes moet je bij de Italianen zijn. Dan ben je altijd op het goede adres. Gloria van Umberto Tozzi uit 1979 was dat. En er zit ook een klein beetje klassieke muziek in. Tozzi gebruikte namelijk een melodietje uit Missa Solemnis van Ludwig van Beethoven in het nummer. Voor alle duidelijkheid, dit is niet Radio Clara, maar wel degelijk Demerstad. Hier draaien we een ander soort klassieke muziek.
1: Van 4 tot 6, Guy de Zwart. Demerstad.
0: Vele classic hits gaan over vrouwen. Na Gloria is het nu de beurt aan Louise.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Binnen een uurtje of zo staat hij live op Werchter Boutique, deze Mika. Ook van de partij daar vandaag onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Hier op de radio gaan we nu terug naar de jaren 70. Zeg eens A, we gaan op consultatie bij Dr.

One Night in Bangkok van Murray Head. Altijd spannend daar in Thailand met die ladyboys. En je weet wat ze zeggen. Women in Thailand are like a box of chocolate. You never know which one has nuts. Ja, en ik wilde eigenlijk Lynn Morton voor jullie gaan draaien. Maar geloof me of niet, ik ben ze kwijtgespeeld. Waar zou ze gebleven zijn?

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Sion Chantin van Julia Clerc uit 1974. En daarvoor uiteindelijk hebben we ze toch nog gevonden. Lynn Morton met Sitting Down Here. Zaterdag 4 juli van 14 tot 17 uur opent het Repair Café in het Bruine Café van het Stedelijk Museum in Aarschot. En zondag 5 juli van 13 tot 17 uur nodigt Helios je aan het Moment in Averbode uit voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, inclusief de zonnevlekken en de zonnevlammen. Het is daar gratis deelnemen.

Ja, geen koffie vandaag, maar wel een verfrissende frisco. Die heb ik net naar binnen gesmikkeld met deze verzengende hitte van vandaag weer. Starship hoorde je met Nothing's Gonna Stop Us Now. En ze hebben volkomen gelijk, want we gaan nog een uurtje door met zwart werk na het nieuws van 5 uur. En ik ben niet de enige die er nog zin in heeft. Hier is nog een Duracell konijntje. Gonzales is de naam en die willen ook niet aan stoppen denken. I haven't stopped dancing yet.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5:00, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5:00, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
3: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
5: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
3: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze trof op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond de 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Love's Unkind, liefde kan hard zijn, zong Donna Summer uit de periode dat ze samenwerkte met Giorgio Moroder. Laten we alsjeblieft lief zijn voor elkaar op deze warme zaterdag 27 juni.
1: Van 4 tot 6, Zwartwerk, Guy de Zwart.
0: Dit is Radio Demerstad en hier hoor je nog eens wat. Zometeen uit de jaren 80, Eric Clapton met Forever Man. En daarna uit de jaren 70, Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold. Ze staan beide in de wachtrij, want ze mogen zo aan de beurt na Players Association. En die hebben een heel verstandige tip voor jullie. Zet niet alleen die airco harder, maar ook de radio. Turn the music up.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Ai, ai, ik heb net het hitteplan even erop nagelezen en het is niet toegelaten wat die van Liquid Gold de afgelopen minuten hier op de radio aan het doen waren. Dance Yourself Dizzy, niet aan te raden met dit weer. Vlaams werk op de radio nu, Camille Dont werd bekend bij het grote publiek door haar rol in Like Me. Ze scoorde eerst een paar hits samen met Reggie Pinkston en toen kwam haar eerste solo single in 2021. En dat zorgde meteen voor knetterend vuurwerk.

0: fai alla cara e a far l'amore cominci a tu.
1: Schwarzberg. Gide Zwart.
0: Dat is eigenlijk een heel feministisch nummer, want ze moedigt de vrouwen aan om zelfverzekerd te zijn, het heft in eigen handen te nemen en de eerste stap te zetten in de liefde. Het moet niet altijd de man zijn die het initiatief neemt. En hier is er nog eentje die de broek draagt. Cyndi Lauper met Time After.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We zitten er middenin in die Seasons in the Sun van Terry Jacks. Volgende week zaterdag 4 juli om 17:30 organiseren de Kaggevrinden en de stad Scherpenheuvel van aan de oude eik van Kaggevinden een erfgoedwandeling met gids

Om 20 uur begint daar een lezingavond met de Kaggevrienden onder leiding van Jan Geenen. Op het programma staan bekende liedjes van vroeger en nu en de toegang is gratis. Ook kan je deelnemen uiteraard aan één van beide activiteiten.

0: schoonvolk bij elkaar op dit nummer van Brothers Johnson uit 1980. Stump, Michael Jackson, Quincy Jones en James Gilstrap zaten mee in het achtergrondkoortje. En Jeff Porcaro van Toto speelde op de synthesizer. Meer funk en disco op Demer staat straks vanaf 6 uur in Weekend Willem. En daarna in de Party Train ook nog tussen 8 en middernacht.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: Ja, en later dit jaar mogen we een nieuw studioalbum verwachten van U2. Met binnenkort allicht al een eerste single als voorproefje. Wij gaan nog eens genieten van With or Without You.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch hardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodie-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
6: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
5: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Volg ons op Facebook.

bij Radio Demerstad. Billy Paul was dat met Me and Mrs. Jones. Het Europees Parlement heeft deze week het pad geëffend voor de digitale euro. Of je het nu graag hebt of niet, het baargeld gaat er langzaam maar zeker uit. En binnenkort kunnen we met dat kleingeld alleen nog dromen kopen. En die blijven gelukkig keigoedkoop. Dreams are ten a penny. Dit is Kincaid.

Dromen bij de Vleet voor Kincaid, Dreams Are Ten A Penny. Genoeg gedroomd, we staan terug met onze beide voeten op de grond. De harde realiteit vertelt ons dat het bijna 6 uur wordt. Hoog tijd dus om het hier af te ronden. Ik wens je nog een fijne zaterdagavond met een beetje koelte, hoop ik. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur in de namiddag met een kraaknieuwe zwartwerk op Demerstad. Aretha Franklin wordt onze laatste en we gaan met haar plankgas geven op de Freeway of Love.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
4: Wij volgen dit echt van uur tot uur op, met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
3: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
5: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk, mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
3: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Pienix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
6: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
3: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.

0: Mickey Baden.
1: Willem Dodeleijer.
0: Ah, lekker, de Rode Duivels zijn erbij. En dat is prima, we spelen tegen de Koreanen komende week. Ik wil het toch even gezegd hebben. Bonsoir, guten Tag, hallo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
8: De nummer 1 in Classic Hits.
9: Classic Hits, hou
8: Demerstad.

Juist of Heaven, Wham, de Demerstad. Deze zaterdagavond, laatste hete dag, jongens. Maar morgen een beetje normalere temperaturen. En dan is de hitte-apocalyptus weer even weg, hè. Het is Demerstad, zaterdagavond. Meer funk, disco en dance in je radio. Geest in de Sunshine Band, Banger Boys, allemaal erbij. Eerst gaan we even Sol met een hoofdletter S schrijven. Met de vrienden van Tower of

Zo gaan we in Nederland blijven, de Benga Boys. En een beetje het foute werk, het lijkt hier het foute uur wel. Boom, boom, boom, I want you in my room. Dat wilde de K3's ook, hey mama. Dat was ook in de hittegolf, kom maar op de kamer s'nachts. Nee, maar ik wilde naar de Dolly Dots met P.S.

Je tem, je tem, à la folie, je tem. Svedaina op Demerstad, begin 90 en het geweest. Overkomen waaien vanuit Frankrijk, mogelijk met een hele warme wind. Nou, die warme wind gaat een klein beetje minder worden de komende dagen. En ik ken heel veel mensen die daar onwaarschijnlijk blij mee zijn. Laten we zometeen eens gaan kijken of we maar Beger erbij kunnen halen. Boney M, the most wanted woman. Eerst tijd voor Denise Williams. Let's hear it for the boy.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.
0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
7: Wacht eens, wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren. En dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
8: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
10: This is the story of my baker.

Twee kunnen het spel spelen. Bobby Brown, two can play that game. In de tijd dat het nog gelukkig was met Whitney Houston. Zeker weten, in de jaren 90. Het is Demerstad, zometeen na 7 uur. Nog een uur weekend Willem op deze zaterdagavond. Was nog een werme, deze 27e juni. Heb je toch nog wat events in het vooruitzicht wat je wil gaan doen? Volgende week begint de vakantie ook weer, hè, voor iedereen nagenoeg. Vanaf 1 juli via demerstad.be kun je onder het kopje agenda de complete week- en weekendkalender teruglezen. Dit zijn de Boogie Nights, de warme Boogie Nights met Heatwave.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Hena.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
5: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
3: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegasque Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.

0: Vooruitstrevend, deze Prince 1999, opgenomen in 1982.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Nog tot 8 uur in je radio, vrienden. We gaan zo meteen op de Sexomatic Tour. Normaal draaien we de muziek op Automatic, maar we gaan op Sexomatic met de Barcades. En Rick James staat ook klaar met Super Freak. Eerst Lips Incorporated en het heerlijke deuntje Funky Town.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.

Onze superfreak zelf, Rick James, Demonstrat. Op de zaterdagavond net even wat meer funk, disco en dance in je radio. Ook zometeen. Buren van Zundert, vanaf 8 uur is er een nieuwe partytrain. Check de Radio Demonstrat website voor de hele programmering. The best disco in town presenteren wij nu zometeen. De Richie Family naar de Sizzle Sisters. And I don't feel like dancing.

paar fantastische nummers gemaakt. De Nick Straker Band. Denk aan A Walk in the Park en Straight Ahead. Dit was Leaving on a Midnight Train uit het begin van de 80s. Gary's Gang kennen we nog van Showtime. We draaien die andere zo direct. Keep on Dancing. Eerst de prachtige Cheryl Lynn. Dit is Gotta Be Real.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be. Van de

So many men en dan zo weinig tijd. Ik ken een aantal vrouwen die er precies zo over denken. Maar misschien zijn wij mannen wel precies hetzelfde. Michael Brown op de Emerstad. Groot hit geweest in 1983. Rock the Boat. Ik had gisteren nog Forest, de Nederlandse versie hiervan. De originele is van de US Corporation en dateert uit 1974. Eerst Baby Talk. Hier is Alicia.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

En vooral de live-uitvoering blijft de lekkerste. Deep Bass Mode, I Just Can't Get Enough. Als je geen genoeg kunt krijgen van dit radioprogramma, van dit radiostation, geen paniek, gewoon aan laten staan. Zometeen de Party Train. Een beetje cool-down edition. Vanaf morgen gaat het er allemaal een beetje anders aan toe. Gelukkig maar, want het was warm de afgelopen dagen. Maak er een goed weekend van. Geniet nog van het WK. Wij zijn er volgende week terug. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dus voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenouw.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Meteen met de deur in huis heet dat, hè? Holiday. Ja, zover de mensen die al zijn vertrokken of gaan vertrekken een van de komende dagen. Of misschien wel volgende maand pas, dat kan ook. Dan bedoel ik het op augustus, niet op juli, want die maand moet nog komen. Maar u begrijpt mij wel, hè? Vakantie. Lekker vakantie al, moet ik zeggen. In eigen land, lekker warm hier, hè, geweest de afgelopen dagen. Je hoeft niet meteen op vakantie te gaan. Madonna en Holiday dus uit 1984. Bomma Madonna, die tegenwoordig terug op het podium staat en zelfs een volledig album heeft uitgebracht. Maak dat maar mee. In 2026, wie had dat gedacht? Mars is voor je onderweg. Pump up the volume. Dat is de Yabron People.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
4: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
6: Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

hoge energie, rekeningen vooral. Ja, dankzij de airco onder andere die u natuurlijk op vol toeren heeft laten draaien de afgelopen dagen. Moet toch een beetje aangenaam binnen te krijgen. Hè? Daar had Evelyn Thomas het natuurlijk niet over. Dat ging over liefdelijke hoge energie. Ja, daar kan nog van alles rond verteld worden natuurlijk. High energy dus, mars daarvoor en pump up the volume. Jouw zaterdagavond bij Demerstad. Dit is de Party Train. Fijn dat je bij ons bent. Met nu Chicken, I Want Your Love.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: De grootste hits.

0: Rechtendoor, dat is meestal de beste beslissing. Tot aan het gaatje dan liefst ook nog. En dan komt het helemaal goed. Hey, Cool in the Gang en Straight Ahead. Daarvoor een commerciële New Wave klassieker, beter, zo mag je hem toch wel noemen. Visage en Fade to Grey uit 1981. Kylie Minogue, padam padam. Zometeen hit je uit 2023 van haar naar deze van Eric Prydz.
1: Zaterdagavond. Party time, the party train.

Je moet het allemaal niet willen forceren. Laat het gewoon zijn beloop gaan. Laat het zijn ding doen. Laat het gewoon gebeuren. En geniet ervan. Daar komt het ongeveer op neer, toch, hoop ik dan. Hè? Don't push it, don't force it. En Leon Haywood, lekkere disco-stamper uit 1980. Change, de mensen die misschien nog wel kent van Change of Heart, maar ook van A Lover's Holiday. Die hebben we zo meteen voor je klaar liggen uit 1980, die A Lover's Holiday. Eerst wat stevige, rauwe disco uit het begin van de 80's. Divine, dit zijn ze met Shoot Your Shot.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
1: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

Misschien zat er wel een geurtje aan en daarom stelden ze de vraag: What's the pressure? Laura Tesoro, ja, ook die hoor hier bij Demmerstad met haar hit uit 2016. Deel 2 van de Party Train, zometeen tussen 9 en 10 op jouw zaterdagavond. Blijf erbij. Richting het nieuws van 9 uur, Sister Sledge nu, Lost in Music.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is het festival Couleur Café stilgelegd. Alle festivalgangers hebben het terrein moeten verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg afgesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tiene en Elissien. Komt door afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
4: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondag namiddag.
3: Er is een omleiding voorzien. En in Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

Het probleem van een wereld vol met egocentrische narcisten en nog wat ander gedrocht wat ervoor zorgt dat u ongelukkig rondloopt. Why can't we live together? Mike Anthony was dat met een hitje uit 82. Wel ja, hitje zeg maar, gewoon monsterhit. Hij heeft trouwens aan die hit helemaal niet zoveel geld overgehouden. Mocht je juist het verhaal willen weten, ga maar eens even googlen of zo. Vraag het aan ChatGPT. Die kan je ook wel helpen. Welkom in deel 2 van de Party Train met de Girls the Loud onderweg, Technotronic, Loletta Holloway en nu Gilla, Bend Me, Shape Me.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar en discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
8: Waar is mijn vleeskroket?
7: Bart K.
8: Samen in de zon.
7: Willy Sommers.
8: Oh, laat de zon in je haar.
7: De Romeo's.
8: Viva de Romeo.
7: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
9: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
10: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

De Pointer Sisters die deden het de eerste keer er een hit van maken. The Girls Aloud deden het vrolijk opnieuw in 2003. Jump Jump For My Love. Daarvoor een leuke 80s plaat van de Timex Social Club en The Rumors. Zometeen The Commodores, Lady, You Bring Me Up. Ja, dan heeft ze goed haar werk gedaan. Na deze van Technotronic over You Bring Me Up gesproken. Get up before the night is over. Get up,

Als je een feestje wilt, toch redelijk essentieel. Music and lights. Hè? Imagination, de mensen die je ook al kent van Just an Illusion bijvoorbeeld. En Flashback, dat is ook zo'n hitje van hun. Allemaal leuke plaatjes zo uit het eerste deel van de jaren 80. En ideaal voor de partytrain op jouw zaterdagavond hier bij Temerstad. Ik had jou Loletta Holloway beloofd. Wel, ze mag haar strot nog eens volledig opentrekken. En stevig tegen jullie uit de bol gaan met Love Sensation. The Party Train.

Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Misschien niet ideaal met deze warme temperaturen van de afgelopen dagen, maar lekker dicht tegen elkaar op een tegel, dat is altijd plezant natuurlijk. Dancing Tight, dat was Phil Furren en Galaxy. Daarvoor Voulez-vous? Jawel, ze hadden zin in van alles en nog wat, die van ABBA natuurlijk, met een hit uit 1979. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, dat is een complimentje, dat nemen we met plezier aan, komt er zo meteen aan, naar deze van de Boys Town Gang.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stokpijl.
0: Dit is hem.

Omdat één maar alleen is, omdat je op een tweede been misschien wel kan staan, maar toch ook niet alles is en omdat alles tezamen gewoon veel leuker is. Hè. All Rise, dat was Blue hier bij Demustad. Zometeen is hij weer, tussen 10 en 12. Chris van Opstal, hij neemt je mee richting middernacht in een nieuwe Party Train. Het feest gaat gewoon weer vrolijk door. Richting nieuws van 10 heb ik voor jou nog muziek van Bonnie Pointer. The Heaven Must Have Sent You. Wij hebben een nieuwe afspraak, hè. Volgende week vrijdag. Nou, dan doen we het weer. Hè. Dan zetten we het weekend weer lekker in gang met de eerste editie van de 2 in het weekend van The Party Train.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
4: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, omdat de optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren. Om dat te laten doorgaan, dus ze schrappen het. Ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
3: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
5: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
3: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt. Maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Nou maar ja, het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. She's an easy lover. Phil Billy en Phil Collins. Goedenavond. Dankjewel, Bjorn, voor een stukje van de party train. En wij breiden hier nog een stukje aan. Nog een wagon aan. The party train. Nou maar ja, ik wil het niet.

Iemand zei ooit, de duivel is overal. Ja, misschien zit hij ook wel in de nacht ergens. Les démons de minuit van Image. Daarvoor snappen, welcome to tomorrow. Ja, welkom in de partytrain, beste vrienden. Wat is het warm geweest? Oh, jongen, het is verschrikkelijk. Overal problemen natuurlijk. Wij ook problemen gehad. Ja, met bepaalde zendinstallaties oververhit. Twee airco's zelfs in de zenderruimte. En ook dat mocht niet baten. Ja, dan weet je het wel. Of het schijnt opgelost te zijn. Dit is ABBA, lay all your love on me.

0: Jam High.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Eyes on Sea was dat. Je moet er af en toe eens over nadenken. Think About The Way. Daarvoor Beats International Dub Be Good To Me. Gebaseerd op een oude hit van die SOS-band Just Be Good To Me, uiteraard. Dit is Demerstad met de Party Train. Fijn dat je hier bent op zaterdagavond. Ik heb nog leuke dansbare hits voor je klaarstaan. Die Lacey zometeen met Hideaway. Plaatje uit het midden van de 90s. Maar eerst de

0: Ja, hoor je niet zo vaak meer op de radio. Wij doen dat natuurlijk wel. Ja, een beetje bescheiden danshitje was het uit 1995. Een beetje, ja, een beetje fout ook wel, hè, deze plaat. Delacy en Hideaway was dat. Demerstad, een hele fijne avond, beste vrienden.
1: Zaterdagavond. Partytime, the party train.
0: Inderdaad, die party train die rijdt nog tot middernacht, zoals je dat gewend bent op zaterdagavond, met zo meteen Third World, Now That We Found Love, What Are We Gonna Do With It? Ja, ik zal het gewoon bijhouden natuurlijk en voorzichtig zijn ermee. Maar eerst James Ingram samen met Michael McDonald. Het was een eenmalig duet tussen die twee. Het plaatje heet Yamo Be There en dat zou naar het schijnt het Hebreeuws zijn van God is er altijd, God ziet u. Pas op, hier vloekt men niet dan, hè.
2: Hey.

Gina G. Ja, die ging het eens even doen op het Eurovisie Songfestival in 1996. Die kwam daar met een air binnen vanuit Groot-Brittannië. Ik ga dat hier even winnen. Ja, dat is het dus niet geworden. Het werd plaats 4 of 5, als ik mij niet vergis. En het straffe van de zaak was dat Gina G. plotseling verdwenen was op het Eurovisie Songfestival. Ja, die zal er niet zoveel zin in gehad hebben, denk ik. Tot aan het nieuws van 11 uur. Onder meer nog Mantle Jordan, This Is How We Do It. Maar eerst Ottawa, D-I-S-C-O, She's Disco.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Door de aangekondigde storm zijn heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival is vervroegd stopgezet. Veel fans zijn ontgoocheld.
4: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
5: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
3: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. Het onweer wordt rond middernacht verwacht en trekt van zuid naar noord over ons land. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Red Lions, onze hockeymannen, hebben de Pro League gewonnen. Ze versloegen in de voorlaatste wedstrijd Nederland met 2-1. De nummer 2 in de stand, Engeland, kan hij nu niet meer inhalen. Met de eindwinst in de Pro League kwalificeerde de Red Lions zich ook voor de Olympische Spelen in LA in 2028. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: Goedenavond, welkom deel 3 voor de partytrain op deze zaterdagavond. Coming out met Jimmy Somerville en Don't Leave Me This Way. En dat is inderdaad niet de bedoeling. Blijf maar gewoon bij ons. Een hele fijne avond.
1: Chris van Opstal.
0: En hoe zit het? Is het op sommige plaatsen al aan het regenen? We krijgen vanuit West- en Oost-Vlaanderen toch een aantal boodschappen dat daar al wat druppeltjes vallen. En hier en daar ook al een vuurwerk in de lucht te zien is. Singing in the Rain, Sheila en de Black Devotion.

Nee, nee, vergeet ons maar niet. The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Het is de absolute tophit natuurlijk. Samen met onder meer New Gold Dream. And Promised You a Miracle. Hè? Ja, dat zijn toch wel de grootste van de Simple Minds. De Jacksons die gooien zo meteen Blame It on the Boogie. Onder het motto, iemand moet toch de schuld krijgen. Nou ja, goed, dan geef je de boogie maar de schuld. Maar eerst is er Chaka Khan. And this is My Night.

Ik weet het, ik heb dat al een paar keer gezegd. Ze ziet er best goed uit voor haar leeftijd. Aan de andere kant zijn daar serieuze onderhoudswerken aan geweest natuurlijk. Hè? Aan Cher bedoelen we dan. The music's no good without you, baby. Vergeet de nummer van Cher uit 2001. En gaan wij nog bergen verzetten? Het geloof kan bergen verzetten, volgens meneer Pastoor. Move any mountain.

0: Dat was Narada Michael Walden, I Should Have Loved Ya, uit 1980, hier bij Radio Demerstad. Ja, de liefde, daar is het laatste woord nog niet over gezegd of gezongen. Nene Cherry, The Buffalo Stance, zo meteen hier in The Party Train. Maar eerst Diana Ross, 1982.
1: The Party Train.
0: Hier is ze met Tenderness is the Best.

Sean Christopher, don't lose the magic. Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. De magie gaat door, ook zo meteen na middernacht. De hits non-stop hier bij Demonstrat. Ik heb nog Ready for the World voor je en Oh Oh Sheila. En dat was een ode aan Ura.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
4: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door, dus qua wateroverlast het kan, maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
3: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. De bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
5: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
3: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenouw.
4: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan. Maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
3: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
5: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
3: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12:00 felle onweders werden verwacht.